0: Weerbericht.
1: Deze woensdag startte met wat zon, maar er schijnt vanochtend ook wat bewolking over, waaruit wellicht een enkel spatje zou kunnen vallen. Mocht er neerslag vallen, zal dat weinig tot niets voorstellen. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte en wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het droog. Bij eerst een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het oosten kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een zomerse 25 graden. Vanavond is er wat zon, maar ook bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar een vrij zachte 16 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op zijn vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord-ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Dan kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is al niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblast. Dat is nog altijd niet gelukt. Volgens de woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler, die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord, hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor het rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Deze woensdag startte met wat zon, maar er schuift vanochtend ook wat bewolking over, waaruit wellicht een enkel spatje zou kunnen vallen. Mocht er neerslag vallen, zal dat weinig tot niets voorstellen. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte en wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het droog. Bij eerst een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het oosten kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een zomerse 25 graden. Vanavond is er wat zon, maar ook bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar een vrij zachte 16 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op zijn vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord-ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Dan kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblas. Dat is nog altijd niet gelukt. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler, die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord, hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Ridderkerk.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Ter hoogte van de Benelux-tunnel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Ridder Martinet. Met Tom en

In 1989 noteerde hij met dit nummer de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Another Day in Paradise hoorden we van Phil Collins. Een hele bijzondere goedemiddag toegewenst. Je luistert weer naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we gaan vandaag weer eens eventjes een fijn programma maken. En dat allemaal op de woensdag 26 augustus. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. En wat gaan wij vandaag allemaal doen? Nou, rond de klok van 14:30 dan doen we net als altijd natuurlijk twee platen van één en dezelfde artiest. En dat noemen wij dan de dubbelaar. En wie het gaat zijn, dat horen we straks. Leonie heeft natuurlijk ook wel het een en ander te vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk. En waar je zoal gebruik van kan gaan maken. En misschien wel aan kan deelnemen als je daar zin in hebt. En zo is het natuurlijk altijd wel voor ieder wat wil. Is het niet alleen de muziek, dan kan je ook misschien wel mee gaan doen aan activiteiten die hier verkondigd worden. Radio Ridderkerk zendt natuurlijk uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En natuurlijk wereldwijd via het internet. En mocht jij nog op vakantie gaan, neem ons gerust mee, hè? Want het kan, hè? Via het internet kan je ons natuurlijk overal ontvangen. Maar genoeg, laten we maar eens gauw gaan beginnen met fijne muziek. Want ik heb er eentje klaarstaan van René Vroger samen met Waylon. En Waylon drumt op deze plaat en heeft ook zijn pedal steel gitarist meegenomen. En die kan je ook een beetje horen, hè? Dus er zit ook wel een klein country tintje aan. Hoe de liefde gaat. Goedemiddag.

En dat was die, hoor, de laatste single die Gordon samen... Nee, niet Gordon. Ik bedoel Waylon samen uitbracht met René Vroeger. Hoe de liefde gaat, zo heette het nummer. En ik weet niet of ze er echt een grote notering mee hebben in de top 40. En deze die komt alweer uit de begin jaren 80 van Earth, Wind & Fire. Boogie Wonderland. MUZIEK

En zo worden we alweer een hele mooie soul klassieker van Earth, Wind and Fire in het nummer Boogie Wonderland. En trouwens, aanstaande zaterdag, hè, dan is het zover, dan zit Guus Bok met het concert wat hij aan het geven is, Klassiek op de Waal. Dus als jij een plekje wil scoren, dan zal ik als ik jou was, zo vlug en zo snel mogelijk daar naartoe gaan. Klassiek op de Waal, aanstaande zaterdag 29 augustus. En dit is Dolly Parton. I Will Always Love You.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Spreekuren, informatiepunt, digitale overheid. Bij het IDO kunnen inwoners terecht met vragen over de digitale overheid. Er is onder meer hulp beschikbaar bij DigiD en de DigiD-app. Het aanvragen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. En het regelen van zaken zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, AOW, studiefinanciering of het

Ook alweer zo'n mooie klassieker van John Denver met het nummer I'll Be Back Home Again. En we doen er nog eentje voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we met Stevie Wonder. I just called to say I love you.

0: In 1984 scoorde Stevie Wonder daar een nummer 1 hit mee. En ik weet het nog als de dag van toen, want mijn buurmeisje die was helemaal beschokken van dit nummer. En het raam open en dan zetten ze het singeltje op. En dat wel 10 keer achter elkaar. Raam open, muziek hard en heel de buurt kon er toen van meegenieten. Stevie Wonder met I Just Call To Say I Love You. En nu zijn we alweer toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor 2 platen van 1 artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar,
2: de
1: dubbelaar.
2: De Britse rockband Queen werd in 1970 opgericht in Londen door gitarist Brian May, drummer Roger Taylor en zanger Freddie Mercury. Een jaar later aangevuld met bassist John Deacon. Met de unieke mix van hardrock, opera, pop en theater groeide ze uit tot een van de allergrootste stadionbands ter wereld. De weergaloze stem en podiumpresentatie van Freddie Mercury, gecombineerd met de bombastische producties, leverde onvergetelijke klassiekers op, zoals Radio Gaga, We Will Rock You en Bohemian Rhapsody. In 1978 brachten ze het ijzersterke, energieke Don't Stop Me Now uit. Freddie Mercury schreef het nummer achter de piano toen hij in Zwitserland verbleef. En gitarist Brian May voelde zich aanvankelijk een beetje ongemakkelijk bij de tekst, omdat het liedje openlijk ging over het ruige, hedonistische nachtleven dat Freddie destijds leidde. May weigerde er een zware gitaarpartij onder te zetten, waardoor het nummer vrijwel volledig drijft na op strakke piano en bas, en inmiddels is het wereldwijd toch een van hun meest geliefde swingers. In 1980 scoorden ze een verrassende funkhit met Another One Bites the Dust. Het nummer werd geschreven door bassist John Deacon, en de band twijfelde of ze het wel als singles moesten uitbrengen, totdat niemand minder dan Michael Jackson na een concert backstage zei tegen Freddie: als jullie dit nummer niet op single uitbrengen, dan zijn jullie echt helemaal gek geworden. We gaan nu luisteren naar Queen in

En dat was die voor dit uur. Twee nummers van een legendarische band, Queen in de Dubbelaar. En nu iets heel anders. Een stukje country en western muziek. Glen Campbell.

Je hebt hem vast ook wel herkend aan het gitaartje wat erin zit. Het was natuurlijk Glen Campbell samen met Willie Nelson. En het nummer Funny How Time Slips Away. En we gaan weer terug naar de beginjaren 80 met de Brothers Johnson.

En dit is ook echt de enigste grote hit die ze hier in Nederland hebben gehad. De Brothers Johnson hoorden we met het nummer Stomp. En dat allemaal bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij nog steeds naar luistert.

En zo hoorden we ook een mooie gouden ouwe van The Temptations en het nummer My Girl. En als we dan toch een beetje in de oude muziek zitten, laten we dan deze ook nog maar eens doen.

On My Pillow hoorden we van Johnny Ness. En dat was alweer de ene laatste, want we gaan naar de laatste van het eerste uur riddermatinee. En daarna gaan we dus naar de reclame en het nieuws. En daarna zijn we gewoon weer bij je terug voor het tweede uur riddermatinee. En dat doen we dan ook eventjes met een lekkere gouden ouwe van Casey and the Sunshine Band. Come to my island. Tot zo.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag. Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

En zo zijn we beland in de tweede uur van het programma Ridder Matinee met het nummer I Wanna Know What Love Is van Foreigner. En leuk dat je net bent aangeschoven. En voor degenen die zijn gebleven, we gaan er nog een gezellig uurtje van maken. En ik hoop voor ieder wat wils. En dat doen we dan ook met Benson Boone.

Lovka. En zo worden we muziek van Benson Boone met het nummer Beautiful Things. En nu gaan we ook alweer terug naar een wat oudere van Fleetwood Mac. En het nummer heet Dream.

0: 49 jaar geleden, toen was dit een hit en bereikte ze de 8e positie in de Nederlandse top 40 in 1977, om precies te zijn. We hoorden muziek van Fleetwood Mac met het nummer Dreams. Het volgende nummer wat we gaan draaien is eigenlijk een nummer van Frans Duits, maar tijdens de opnames van het programma van Jan Smit, De Beste Zangers, waar toen René Vroeger ook aan deelnam, ja, heeft hij het op zijn manier uitgebracht. En het is een mooie versie geworden. Hier is René Vroeger. Ik mis je.
1: Het laatste café is dicht. Loop door de regen in het neonlicht.

0: En dit keer de uitvoering van René Vroeger met het nummer Ik mis je. Wat een mooie vertolking is en een mooie eigen draai eraan gegeven. Want het nummer was natuurlijk van Frans Duits, wat ik al zei. En die heeft daar maar een heel klein hitje mee gescoord.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Social Store zoekt nieuwe sponsors. De Social Store is een plek waar mensen, jong en oud, in de Ridderkerk samenkomen om elkaar te helpen en te ontmoeten. Er wordt samengewerkt door vrijwilligers en verschillende organisaties. Ze willen graag armoede en eenzaamheid verminderen en integratie bevorderen. Ze bieden praktische hulp, verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen aan huishoudens die het nodig hebben en organiseren verschillende acties en wekelijkse activiteiten. De actie Support aan Gezin uit Ridderkerk richt zich erop om sponsors te zoeken die een jaar lang maandelijks €15 doneren. Maar ook eenmalige giften zijn natuurlijk welkom. Iedere woensdag en vrijdagochtend is er een open spreekuur aan de Sportlaan nummer 8. Je kunt voor meer informatie ook even kijken op de website www.social-store.nl.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

avonden hoorden we van Boudewijn de Groot. De man die ook inmiddels alweer dik in de 80 is. En ja, volgens mij treedt hij niet meer op en maakt hij ook geen muziek meer. Alleen zijn zoon, die treedt nog wel op. En dit was in ieder geval Boudewijn de Groot, avonden.

Op 53-jarige leeftijd overleed George Michael. En hij heeft heel veel nagelaten. Onder andere deze One More Try van George Michael. En we doen er nog eentje voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we met een lekkere disco-stamper uit de jaren 80. The Real... The Emotions, moet ik zeggen. The Best.

0: En dat was alweer de laatste voor het dat we naar de dubbelaar gaan. Want dit waren de Emotions met het nummer The Best of My Love. En nu dus de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Nederlandse zanger Guus Meeuwis werd in 1972 geboren in het Brabantse Mariahout. Tijdens zijn studietijd in Tilburg schreef hij samen met zijn vriendengroep Vagant voor de grap een paar liedjes. En dit ontaarde in een ongekend succesvolle muzikale carrière. Met zijn warme gulle lach, zijn Brabantse getinte meezingers en persoonlijke leefliederen groeide hij uit tot een van de populairste volksartiesten van Nederland. Met hits als Het is een nacht, Geef mij je angst en tranige lachen vulde hij decennia lang jaar in jaar uit het Philipsstadion in Eindhoven. In 1995 brak hij vanuit het niets door met Het is een nacht. Guus schreef het nummer na een romantisch weekendje in Brugge met zijn toenmalige vriendin. Het liedje was oorspronkelijk bedoeld voor een studentenliedjesfestival, maar de plaat stond uiteindelijk maar liefst 7 weken op nummer 1 in de top 40 en werd de best verkochte single van dat jaar. In 2006 bracht hij het melancholische Brabant uit. Guus schreef dit eerbetoon aan zijn thuisprovincie vanuit een kille hotelkamer in de Siberische stad Moskou, waar hij voor een televisieprogramma verbleef en een gigantische heimwee voelde. Het nummer is inmiddels zo ingeburgerd dat het officieuze volkslied van de provincie Brabant wordt genoemd. We gaan luisteren naar Guus Meeuwis in

En dat was de Brabantse zanger Guus Meeuwis met twee leuke liedjes, ook alweer van een tijdje geleden. Zeker de eerste, want dat was natuurlijk Het is een Nacht. En dat was zijn debuut met zijn hele band Vagant. En dat was de dubbelaar dus.

0: Dit is ook alweer een hit van 12 jaar geleden. Want mensen, waar blijft de tijd? Ja, het is echt ongelooflijk. In 2014 was dit een hit voor Meghan Trainor. En zij had het over It's All About The Bass. En dit is Tino Martin. Ik dacht dat het uit was.
1: De post

zijn eerste grote concert die hij gaf in het Ziggo Dome hoorden we twee live nummers van Tino Martin. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep, Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij dus nog steeds naar luistert. En dat doen we dan ook met Elton John en Kiki Dee. Don't go breaking my heart.

En ze worden een grote hit van Elton John samen met Kiki Dee. Die hadden natuurlijk allebei ook een succesvolle solo-carrière. En het nummer Don't Go Breaking My Heart. En nu gaan we weer eens eventjes wat Nederlandstalig draaien. En dat doen we dan ook met Stef Bos. En die heeft het over Papa.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

En dat was alweer de een na laatste van het programma Rhythm Matinee. Je hoort de muziek van Stef Bos met het nummer Papa. Leonie, jij bedankt voor jouw bijdrage die je weer hebt geleverd aan dit programma. En mijn naam was Ton van Bennekom en ik ben er natuurlijk volgende week weer. Dus blijf vooral luisteren naar alle programma's die er vandaag nog aan zitten te komen. En morgen in hetzelfde uur, deze twee uurtjes, dan zit natuurlijk Caroline er weer. Dus blijf vooral luisteren naar Radio Ridderkerk. Ik spreek je volgende week weer. Dag!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
8: Haarmode Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
11: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
13: Lidl,
14: Libra
15: en Café Bonnes.
16: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
17: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
18: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op zijn vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Dan kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblas. Dat is altijd niet gelukt. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler, die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord, hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor het rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de wolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, daarna richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. 10 minuten vertraging. Daar staat de berm in brand. 2 rijstroken zijn daar dicht. Daar ook file de andere kant op. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking. Plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Knoopend Hofvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten oponthoud. Daar stond de berm in brand. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: beweegt.
1: Deze woensdag startte met wat zon, maar er schuift vanochtend ook wat bewolking over, waaruit wellicht een enkel spatje zou kunnen vallen. Mocht er neerslag vallen, zal dat weinig tot niets voorstellen. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte en wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het droog. Bij eerst een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het oosten kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een zomerse 25 graden. Vanavond is er wat zon, maar ook bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar een vrij zachte 16 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Het gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na een incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. Feyenoord heeft zijn afschuw uitgesproken over deze actie en neemt nu dus 2 keer geen publiek mee naar die uitwedstrijden. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Een enorme overstroming heeft in Nepal hele dorpen weggevaagd. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen en bijna 100 mensen worden vermist. Onder hen zijn veel toeristen. De overstroming zou veroorzaakt zijn door een aardbeving, waardoor er lawines zijn ontstaan. Energievoorzieningen, bruggen en wegen zijn zwaar beschadigd en grote delen van het gebied zijn bedekt met modder. Ook in het buurland Tibet zijn veel slachtoffers. Het water staat op veel plekken te hoog om met helikopters te kunnen landen en hulp te bieden. En de rechtbank Rotterdam overweegt om zelf te gaan kijken bij een synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar eerder dit jaar een explosief afging. De rechters willen duidelijk krijgen of de bommenleggers konden weten dat het een Joodse instelling was. Bij de aanslag werd een kopra en benzine gebruikt. Bij de ingang lagen wat brandplekken. Kort daarna zijn 4 mensen aangehouden bij een andere synagoge in Rotterdam aan de Mozartlaan. Ze waren in het bezit van een jerrycan en benzine. De 4 bommenleggers hebben verklaard dat zij niet wisten dat het om een synagoge ging. De rechtbank wil daarom zelf op locatie kijken hoe het eruit ziet. En dan tot slot het weer. Het is nog een zonnige middag en de temperatuur ligt rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het een benauwde dag met 27 graden. En dan is er in de loop van de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk is de vertraging 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt de Bresseplein en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen.

0: Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 10 minuten vertraging. Verderop richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier op onthoud. A20 richting Gouda voor Rotterdam-Overschie 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fashion,
7: Haarmode Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
9: Libera
10: en Café Bonnes.
11: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: weerbericht.
1: Deze woensdag startte met wat zon, maar er schuift vanochtend ook wat bewolking over, waaruit wellicht een enkel spatje zou kunnen vallen. Mocht er neerslag vallen, zal dat weinig tot niets voorstellen. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte en wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het droog. Bij eerst een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het oosten kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een zomerse 25 graden. Vanavond is er wat zon, maar ook bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar een vrij zachte 16 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd er in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd er gezocht met magneten en haken. Vandaag is een verzwaard net over de bodem getrokken. Er zijn wel fietsen en prullenbakken gevonden, maar de politie kan niet zeggen of er ook een wapen is gevonden. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Dat gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. Zeven supporters raakten daardoor gewond. En de rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel. De man krijgt een iets lagere straf dan het OM heeft geëist, omdat hij in het huis van bewaring meerdere keren is mishandeld en daarbij is onder meer zijn oogkas gebroken. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting, maar krijgt wel een 1/2 jaar cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. En na een klacht over een henneplucht heeft de politie in een loods aan de Kleefstraat in Schiedam een vat met chemicaliën gevonden. In de loods zijn geen verdovende middelen of materialen van een drugslab gevonden. De brandweer onderzoekt wat voor stof er in het vat zit. En de gemeente Schiedam gaat kijken of het een onveilige situatie is en of er een vergunning voor deze chemicaliën nodig is. En dan tot slot nog het weer. Nou, het is een zonnige middag. Temperatuur ligt rond de 45 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Het is wel een heldere nacht. Morgen opnieuw mooi weer. Het wordt 27 graden en kan soms zelfs benauwd aanvoelen. Maar er is later op de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk is de vertraging 1/2 uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht is de vertraging 3 kwartier. 1 rijstrook is dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor Waddinxveen Centrum 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Ridderkerk.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag voor Woerden een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht een uur extra reistijd na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk en de IJssel, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer

onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatie

Ja, die hoorde er echt nog bij. Het is een mooie openingsplaat. Afkomstig van het album wat op ergens september gaat verschijnen. Even kijken hoor. 11 september. Used Parts is de titelplaat. De naam van de plaat en de single die we nu lieten horen van de formatie Jeffrey Halford and the Healers. Een album wat dus nog uit moet komen over een dikke maand. Maar we kunnen hem nu al laten horen aan je. En dat is omdat de mannen op tour gaan. Staan bijvoorbeeld op 25 september in Valkenburg in het Openluchttheater op de Planken. Dan doen ze ook nog een aantal andere plaatsen in Nederland aan. Zoals Assen een dag later en Hengelo. Maar daarna gaan ze weer even naar het buitenland om weer terug te keren op 29 september in de Cubus in Leiden. Daar staan ze dan ook nog een keertje. Even kijken, dan aan het einde van de tour. Dan doen ze nog eventjes twee optredens in Nederland. 11 oktober staan ze in Goes in het Beest, zoals de locatie heet daar. En op 15 oktober in Veldhoven in Theater de Schalm. Een leuke band met een beetje Americana-traditie. Zo maken ze ook de nieuwe plaat weer tot een leuk feestje. Jeffrey Halford and the Healers. Hartelijk welkom in deze nieuwe aflevering van Sensatiegeneratie. We zijn weer bij je tot de klok van 9 uur. Met daarin natuurlijk weer onze wekelijkse muzikale ontdekkingsreis. Wat is er allemaal deze week weer nieuw om te laten horen. Jou voor te schotelen en te ontdekken. Uiteraard rond de klok van 30:30 weer aandacht voor onze lokale regionale helden. Met de Rotterdamse zangeres Aniek. Goed, we gaan lekker door. Na Jeffrey Halford en de Healers met nog meer blues eigenlijk. Ze komen uit Canada, Montreal om precies te zijn. Ze heten de Justin Saladino Band. Spelen Delta Blues, zoals ze dat zelf noemen. En een nieuwe single is uit. Grinning in Your Face van Son House. Het is de tweede single van het aankomende album Steel My Soul. En hij klinkt zo. Dit is dus uit Canada. Grinning in Your Face.

Ja, typische Delta Blues plaat. Grinning in your face. Track nummer 8 van het album. Dat gaat verschijnen op 1 oktober van de Justin Saladino Band uit Montreal. Gaan we ongetwijfeld nog wat meer van horen. Als ze deze kant op komen, 1 oktober dus het album uit. En nu konden we weer al de muziek laten horen van dat album. De Justin Saladino Band. Ze gaan nog best wel toeren, maar vooral in Canada. Dus ja, we wachten het even af tot ze ook deze kant is opkomen. Stonden ook al eens bij die andere grote muzikant, Joe Bonamassa, op het podium samen. Dus ja, we zijn inmiddels aan het doorbreken. Gaan wij weer eventjes rustig terugkeren op aarde, zou ik bijna willen zeggen. Met nieuwe muziek uit eigen land. De Friese zangeres Elske de Wal heeft een nieuwe single uit. Die is getiteld Whatever.

Ja, ze korte, maar wel krachtige van Elske de Wol. Whatever is de titel van haar nieuwste single. Ja, ze geeft zelf aan dat ze eigenlijk het idee voor het liedje kreeg rondom Koningsdag. En dan tijdens het opvouwen van de was. Ja, dat kan zomaar gebeuren als inspiratiebron. Kijkend in haar concertagenda. En dan zien we dat die nog akelig leeg is. Dus ik hoop dat er meer in zit dan dit ene liedje. We wellicht binnenkort ook weer gewoon een nieuw album kunnen verwachten. Met daarna dus ook een tour. We houden het in de gaten voor je. Elske de Wol. We gaan door met een band uit Australië die binnenkort naar Nederland komt. 27 augustus staan ze op het festival Into the Great Wide Open. Dat is op Vlieland. En leuke band. We gaan lekker luisteren naar Radio Free Alice, want dat is de naam van de band. En de single die ze uitbrengen afgelopen week is getiteld Kick in the Shins.

Ja, uit Australië dus. Radio Free Alice is de naam van de band. Klinkt een beetje Engels. Ja, dat is ook zo. Deze mannen doen er ook alles aan om een beetje Engelse Britpop voor te brengen. Zo lijkt het. Kick in the Shins, dat is hun nieuwste single. En ze spelen dus binnenkort in Nederland op de planken tijdens het Into the Great Wide Open Festival op Vlieland. En dat is daar ook gewoon echt weer een muzikale ontdekkingsreis qua artiesten. Want ik ken er wel een paar namen. Maar ik weet zeker dat ik meer dan de helft niet bekend is voor mij. Dat wil dan toch wel wat zeggen, denk ik dan altijd maar. Tot daar. Gaan we lekker door met muziek, zoals het zo mooi heet. Een zangeres komt uit Engeland, is inmiddels 34. Charlie XCX, oftewel artiestennaam Charlotte Emma Aitkinson, is de echte naam. En we gaan lekker luisteren naar haar nieuwste single, die heet Camera.

ja, muziek. Wat zeg maar ook heel kort geleden is uitgebracht. Ja, de band heet Effe, eigenlijk een artiest. Australische singer-songwriter in dit geval weer. En een nieuwe single is getiteld Tears Always Burn. Effe.

0: Ja, mooie nieuwe single voor deze zangeres. Even uit Australië. Komt eigenlijk uit Melbourne. Echte naam is Hannah Bryden. Maar Effe, dus haar artiestennaam. Ja, er komt een of is een EP ook uit. Even kijken hoor. 7 augustus kwam die uit. Dus hij is inmiddels uit. Die EP die heet Soldier. En daar is dit liedje ook afkomstig van. Als nieuwe single. Goed. Dat is over deze nieuwe plaat die uitkomt. Kijk op de klok en dan zien we dat het eigenlijk alweer gewoon lekker hoog tijd is voor onze demo van de maand. Dat is natuurlijk de Rotterdamse zangeres Aniek. Nog piepjong en heeft al een aantal leuke liedjes uitgebracht. Waaronder andere dus deze nieuwe single die deze week uit is. En daarmee ook de demo van de maand scoort in de Sensatiegeneratie hier bij Radio Ridderkerk. Dit is de zangeres Aniek uit Rotterdam met de nieuwe single Smoke.
1: I guess this is it.

Dancing on My Own, de tweede track van Aniek. Daarvoor natuurlijk de single Smoke. Ja, twee liedjes van onze demo van de maand muzikanten. Aniek dus uit Rotterdam. Maak je muziek, speel je in de band en wil je ook in de spotlight staan? Dat kan hier altijd bij Radio Ridderkerk. Laat het ons gewoon even weten. Stuur een demo op naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. Wij gaan maar even de plas over. Een klein plasje, de Noordzee moet ik zeggen. En dan nog een Ierse Zee. Want dan komen we dan recht in Dublin, Ierland. Daar komt de volgende band vandaan. Ik heb het over The Script. Ze hebben een mooi nieuw album uit. Nieuwe single ook. Man in the Arena gaan we zo naar luisteren. En voor de liefhebbers kan je ze ook nog twee keer aan het werk zien hier in de Ziggo Dome. Ze komen namelijk 26 en 27 november naar Nederland voor een optreden.

Man in the Arena van de band The Script. Leuke band. Ze komen dus naar Nederland toe. Twee concerten, 26, 27 november aanstaande, staan ze op de planken. En dat allemaal ook in het kader natuurlijk van het nieuwe album The User's Guide to Being Human is de titel daarvan. Goed. We gaan door met nog meer muziek uit die contraien. Want we hebben een folk trio, Aimbol, zegt. Ze komen met een nieuwe plaat. Het wordt een tweede studioalbum. Op 29 januari gaat die pas uitkomen. Dus volgend jaar. Onder de naam Love and All Its Wares. Bevat 12 liedjes. We kunnen er alvast eentje laten horen. Die is nu al uitgebracht. De debuutsingle daarvan. Last Rites is de titel van die nieuwe plaat. Dus als nieuwe single.

Amble met Last Rites. En Amble bestaat uit drie muzikanten. En ze hebben er echt lol in. Dat hoorde je ook wel aan het spelen. Robbie Cunningham, Ross McMurney en Oisin McCaffrey. Met z'n drietjes zijn ze dus de band Amble. Komen dus volgend jaar met een nieuwe plaat. En die gaat dan heten Love and All Its Wares. Er staan 12 liedjes op, waaronder deze. Ze komen ook naar Nederland toe. Jawel, ook volgend jaar pas. We moeten nog even geduld hebben. Maar ja, als je erbij wil zijn, zul je nu kaartjes moeten kopen. Want de eerste concert is al uitverkocht. Wat ze geven in de Melkweg in Amsterdam. Maar ze doen er gelukkig nog eentje achteraan. Op 28 en, februari en 1 maart staan ze dus in Amsterdam. Of anders 26 februari in de Oosterpoort in Groningen. Dat over de band Amble. Gaan we door met muziek uit Melbourne, oftewel Down Under, Australië. Daar komt de volgende zangeres vandaan. Ze heet Rowena Wise. Nieuwe album gaat komen binnenkort. Dat heet Bad Things Feel Good. En we kunnen je alvast de nieuwe single laten horen daarvan. Die heet Unlearning of Love. Rowena Wise.

Ja, Rowena Wise van het album Bad Things Feel Good hoorde je de single Unlearning of Love. Gaan we door met muziek uit de Verenigde Staten. Oorspronkelijk geboren in Red Bluff, California, maar al jaren weer inmiddels woonachtig in New York. De zangeres Margaret Glaspie. Zij komt op 11 oktober naar Nederland voor een optreden in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Heeft een mooi nieuw album uit, zoals dat zo mooi heet. We gaan luisteren naar het titelstuk dat ook als single is uitgebracht. I Am Both. En het is van Margaret Glaspie.

Ja, zangeres Margaret Gillespie dus met I Am Both. Afkomstig van dat gelijknamige album. En ja, ze komt dus naar Nederland voor één optreden. Doet ze Tivoli Vredenburg aan. Dit najaar. 11 oktober, precies te zijn. Ja, een man die daar ook gaat optreden in Tivoli Vredenburg, maar dan volgend jaar, op 15 februari, is Amerikaan Dylan Gossett. Komt uit Austin, Texas, zoals dat zo mooi heet. Maar ja, hij heeft een hele mooie nieuwe single uit. Die heet Loving You Like That. Dit is Dylan Gossett.

Loving You Like That. En zo kan dit nog uren doorgaan. Dylan Gossett brengt ons allemaal wel aan het einde van deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. We hebben nog één uitsmijtertje voor je te gaan. En dat is een bijzondere, want we gaan even weer een beetje ander muzikaal spectrum opzoeken. De jazzkant namelijk. Vinden dan bijvoorbeeld de zangeres Cynthia Thijs Koenraad, die dit jaar een Best Jazz Pop Album Award heeft ontvangen met het album 70s. Nieuwe single die ze deze week uitbracht is getiteld Do The Right Thing. En ik zou zeggen, ja, doe het juiste. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Hoi, dit is Cynthia Thijs Koenraad.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Auto Taalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ja, Slamatari luisteraars, u luistert weer naar Radio Zwolle. En wel met, naar het programma Roet Jackmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederlands langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar het geeft niets. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog, hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling om de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten van, ook zeker voor vandaag, zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7:00 s'avonds. En ik heb gezegd 5:00, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5:00. Hè. Dus ik heb het bij deze even recht gezet. We gaan naar het tweede Indisch huis. Dat is Rumah Saya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Rumah Saya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenissen. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenissen een eigen plaatje.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoorts geweest. Maar ja, u moet het maar niet kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet. En dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroegere mijnwerkenstadje Arrowtown. Om via de Shotover-rivier uit te komen in Queenstown. Het is een tocht door een zeer gevarieerd landschap met verrassende elementen. Deze route werd al door de Maori's gebruikt om van Lake Wakatipa, hè, dat is eigenlijk het huidige Queenstown, naar Lake Wanaka te trekken. Waarbij de rivier voor hen ook een heel belangrijke bron van visvangst was. En welke vis dan? Dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, hè, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel? Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht, hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivier ingingen, hebben natuurlijk absoluut genoten van de paling. He? Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some hunger. Come on.

enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona Vallei Road 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer shockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen. Maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, daar zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona Distillerie, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal, hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om er goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona. In die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidse voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke, het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het in stand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson, die in 1926, die kocht het dus in 1926 en het tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg. Terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, want die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt. En daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding Cardrona Hotel, Nieuw-Zeeland. En je ziet ook, wat ik net naar voren bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel, maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

gaan we even verder. Na de goudkorts werd de grond in Cadrona Valley opgedeeld ten behoeve van de veeteelt. En door de schaalvergroting bij de veeteelt nam het aantal inwoners steeds verder af. En als gevolg daarvan kwamen voorzieningen zoals bijvoorbeeld de schoolbussen en de postbestelling, die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cadrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is datzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerobetown, bereik je het hoogste punt van ruim 1100 meter boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd, met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen, dat is toch Australië. Terwijl Nieuw-Zeeland, er zijn heel veel mensen, ook uit Nederland, hè, vergeet dat niet. Maar heel veel mensen uit Europa, die zijn toch daar naartoe gegaan vanwege de ruimte. Vanwege eventueel de mogelijkheden. En ja, als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek.

Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de stijle en bochtige afdaling slaan we af richting Aerotown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelsen, ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees en de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Arrow-rivier. Nou, en dan gaat het beginnen natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Ja, sorry. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Aerotown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers en de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstown een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe, recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed, het is het postgebouw in Aerotown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en daarna gaan we eten maken.

ik heb een doos heb ik weer boven tafel gehaald. En u weet het, in die bekende dozen zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen zoals het, zoals de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als hij dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling. Hè? Dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan. Want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet hij dus wel proberen paling te krijgen. Hè? Want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarisaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hier niet bij staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van bij gedaan. Dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en zeg maar de boemboe, dat dat in principe samen met de paling een smaak voorttovert. Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsu Mabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die boemboe die je gebruikt. Ja. Nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, Marco. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alterliste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen.
8: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
14: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

0: got some technical problems.
1: Hit it!

Yeah!

We did it! We did it! We did it!

Mysterious Art, Das Omen. De extended versie uit 1989. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met de Original Mass en Disco Kicks. Maar eerst luisteren we nog naar Moby. En Go, de Woodstick Mix uit 1991.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fishing,
5: Haarmode Meijer,
4: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
4: Libra
3: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Out and they will hit kiss and remix it.
11: Radio Ridderkerk.
12: Outstanding 12 inches and remixes.

initialize sequence.

De Tau. Tau of Def Mix uit 1994. En dit is Real Surreal. And Love Me Like This. De 12-inch version uit 1983.

Je hoorde John Cicada met Just Another Day, de dance mix uit 1992. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Glass Tiger en Don't Forget Me When I'm Gone, de extended version uit 1986. Namens Mark en mij, tot volgende week. Hoi!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op twee plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden en wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fischen,
9: Harmo de Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
12: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
13: Eetcafé De Parel,
14: Lidl,
15: Libra
16: en Café Bonnes.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat, hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hallo Ridderkerk, het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekacties...